Ik win niet heb die gewoon doen. Boek hoe gaan we hier ook? En die boei ik heb lang. Ach, wel heb ik al. Ik win niet heb die gewoon doen. Boek hoe gaan we hier ook?